Strijda je erin aan de Velvet. Strijda je erin aan de Velvet. Bij topproducten Velvet. De Riga Magazine. Ay, Luba. Luba, Vinnie. Bij Velvet.